0: Doe nog één keer voor hoe het moet.
1: What's up, familia? This is Daddy Yankee.
2: Hey, I'm Mattel.
3: Hi, this is George Ezra.
4: Yo, we're Lucas and Steve.
5: Hey, this is Ava Max.
0: Dit is 2FM Hits.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam, waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt, maar droog. 1 graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
2: Goedenacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. En tot zover het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder...

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam, waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt, maar droog. 1 graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio at 2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedenacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam, waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine, omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt, maar droog. 1 graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedemorgen.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking. Dit

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars,
0: to the flow now, ooh.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Alle opvarenden, behalve essentieel personeel, zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak. En het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam, waar het gedesinfecteerd wordt. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. En de witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselend bewolkt, maar droog. 1 graad of 13 en er staat een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 9. Tik, typ, gooi het in onze mailbox. Studio at 2FM.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het nieuws op 2FM.
0: Frank van der Klucht.
1: Goedemorgen.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM.

0: Yeah.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van onderwijsplatform Canvas, heeft akkoord bereikt met de hackers die vorige week de software binnendrongen. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Honduras is geland op het vliegveld in Eindhoven. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het nieuws op 2FM.
0: Frank van der Klucht.
1: Goedemorgen.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of losgeld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation. 2FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro... voor te laat bezorgde post in 2023. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald... om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van onderwijsplatform Canvas... heeft akkoord bereikt met de hackers die vorige week de software binnendrongen. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten... 1,3% minder dan een jaar eerder. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: face.
1: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
2: The Edge.
1: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
1: John Mayer. Smash Mouth.
2: Sheryl Crow.
1: Blink 182.
2: Three Doors Down.
1: The Goo Goo Dolls and The Fray.
3: The music that no other station plays.
1: 2FM The Edge.
2: The Edge.
1: Tickets op 2FM.nl. Het is 10 uur.
4: Dit is het nieuws op 2FM.
1: Frank van der Klucht.
4: Goedemorgen.
1: 2FM Hits. Nieuws.
4: Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabama Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Cosmetica en parfumerieketen Douglas boekt in het afgelopen kwartaal minder winst door prijsbewust consumentengedrag. De aangepaste winst daalde met 5,1% naar 116 miljoen euro. Geopolitieke onzekerheid, stijgende inflatie en hogere energiekosten zorgden voor het laagste consumentenvertrouwen in de eurozone sinds eind 2022. De omzet steeg wellicht dankzij exclusieve merken. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op 2FM.
1: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
6: Give it up!
1: 2FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Cosmetica en parfumerieketen Douglas boekt in het afgelopen kwartaal minder winst door prijsbewust consumentengedrag. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro voor te laat bezorgde post in 2023. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: BFM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het nieuws op 2FM.
0: Frank van der Klucht.
3: Goedemorgen.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de provincie Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen geldt vanaf 7 uur tot middernacht code geel. Windstoten uit noordwestelijke richting kunnen 80 km per uur bereiken. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht trekt de wind weer weg. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door griezelfiguren. Na de veiling zag zij door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er bijna 900 klachten binnen. De 66-jarige Jan B., verdacht in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam vandaag. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken, Shabama Mahmood, riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. Landinwaarts raakt de lucht geregeld bewolkt, waardoor het weerbeeld een grijs karakter krijgt. En het wordt zo'n 11 graden op de Waddeneilanden tot 14 graden zuidwaarts. En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
4: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking. Dit

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi. De 66-jarige Jan B., verdacht van een zedenzaak met 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: studio at 2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Volgens de Duitse defensiestaatssecretaris Sebastian Hartmann moet Europa voor voldoende afschrikking zorgen. Denk daarbij aan logistiek en de inzet van troepen. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Het Finse Finnair scoort het slechtst, gevolgd door de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling en de Britse maatschappijen Ryanair en EasyJet. Daarna volgt dus KLM. Het hoogst scoorde de Spaanse maatschappij Iberia. Lightride vergeleek miljoenen vluchtgegevens en klantbeoordelingen. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege die concurrentie. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Trump zelf mag zich volgens de Amerikaanse grondwet na 2 ambtstermijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. De voormalige presidentskandidaat voor de Democraten, Kamala Harris, overweegt om zich in 2028 opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation. 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vrouwenrechtenorganisatie Women Inc. reageerde bijvoorbeeld door te zeggen dat femicide een nationale noodsituatie is en geen marketingtruc. Walibi trok vanwege de vele kritiek de commercial terug. In 2025 werden er bij de Stichting Reclamecode in totaal 6611 klachten over reclames ingediend. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. De Britse krant The Telegraph schreef dat het ernaar uitziet dat 6 kabinetsleden willen dat hij vertrekt. Volgens bronnen zou het onder andere gaan om de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. In een verklaring van Starmers kantoor staat te lezen dat de Labour-partij een procedure heeft om een partijleider aan te vechten en die is niet in gang gezet. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. Op de Mount Everest, 's werelds hoogste berg, kwamen de afgelopen 14 dagen 3 mensen om het leven. Op de andere bergtoppen verongelukten een Amerikaan en een Tsjech. Voor dit klimseizoen werden in Nepal 492 vergunningen verstrekt om de Mount Everest te beklimmen. Voor zo'n vergunning moet een klimmer al snel €13.000 betalen. EU-buitenlandchef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. De Duitse defensiestaatssecretaris Hartmann zegt dat Europa voor voldoende afschrikking moet zorgen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. EU-buitenlandchef Kaya Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Top Rock Road Trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American Alternative from the Millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer. Smash Mouth. Sheryl Crow. Blink 182. Three Doors Down. The Goo Goo Dolls and The Fray.
4: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 2 uur.
5: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
5: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
5: Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
6: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
2: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Het aantal Labour-partijparlementariërs dat vindt dat de Britse premier Starmer moet vertrekken, groeit. Volgens de BBC zijn het er voldoende om een leiderschapsverkiezing af te dwingen, maar voor het zover is moeten alle partijgenoten van Starmer zich achter een tegenkandidaat scharen. Eén man is favoriet, het gaat om de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham. Maar hij zit niet in het parlement, dus daarom kan hij niet naar voren worden geschoven. Vanmorgen reed een persoon op een fatbike op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam. Rijkswaterstaat zag op beeld dat rond 22:50 een fatbiker de A16 opreed. Onbekend is hoe de fietser op de snelweg terechtkwam. Rijkswaterstaat nam contact met de politie op. Na een minuut of 10 kon de politie de fatbiker staande houden. De situatie is ter plekke afgehandeld en de fietser is niet opgepakt, aldus Rijkswaterstaat. En in Amsterdam zal de politie extra agenten bij de Sloterplas inzetten, omdat de laatste tijd geregeld vooral vrouwelijke bezoekers door meestal jonge fatbikers uitgescholden, geïntimideerd of aangerand worden. De politie zal zowel zichtbaar als in burger harder optreden. Uit onderzoek is gebleken dat de Sloterplas een van de locaties is waar Amsterdammers zich onveilig voelen. Naast het inzetten van extra agenten wordt contact gezocht met jongeren op scholen en op straat om voorlichting te geven over straatintimidatie. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat sinds het ingaan van het staakt-het-vuren vorige maand 380 mensen door Israëlische aanvallen om het leven zijn gekomen. Sinds het uitbreken van de oorlog op 2 maart zijn al rond de 2900 mensen omgekomen. Israël blijft luchtaanvallen uitvoeren en in het zuiden van Libanon zijn Israëlische troepen aanwezig. Volgens het verdrag mag Israël zich tijdens het staakt-het-vuren wel verdedigen tegen dreigende aanvallen, maar geen offensieve militaire operaties uitvoeren. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Het aantal Labour-partijparlementariërs dat vindt dat de Britse premier Starmer moet vertrekken groeit. Vanmorgen reed een persoon op een fatbike op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam. Rijkswaterstaat zag op beeld dat rond 10:30 een fatbiker de A16 opreed. Onbekend is hoe de fietser op de snelweg terecht kwam. En in Amsterdam zal de politie extra agenten bij de Sloterplas inzetten, omdat de laatste tijd geregeld vooral vrouwelijke bezoekers door meestal jonge fatbikers uitgescholden, geïntimideerd of aangerand worden. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat sinds het ingaan van het staakt het vuren vorige maand 380 mensen door Israëlische aanvallen om het leven zijn gekomen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: mailbox studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Bij de bloedafname en het afvoeren van urine werd een strenge procedure gevolgd, maar niet de allerstrengste die gevolgd had moeten worden. Hermans zegt dat de kans klein is dat de betrokken medewerkers besmet zijn, maar dat hier het zekere voor het onzekere genomen wordt. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. Vorige week werd het systeem gehackt, maar ondertussen is met de cybercriminelen een akkoord gesloten en zij hebben beloofd de gestolen gegevens terug te geven. Hoeveel de ontwikkelaar Instructure heeft moeten betalen is niet bekend. Op de universiteit in Maastricht wordt het platform vandaag weer veilig opgestart. Ook in Tilburg kan Canvas weer gebruikt worden. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. Ook voor vanavond wordt met een demonstratie rekening gehouden. Het protest vindt plaats bij een rotonde in de wijk De Maten. Onder het viertal dat gisteravond werd gearresteerd bevindt zich een minderjarige. De anderen zijn tussen de 19 en 22 jaar. Ze werden aangehouden voor het negeren van het noodbevel, belediging en voor in het bezit hebben van vuurwerk. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Binnenlandse zakenminister Alexander Dobrindt kondigt een nieuwe wetgeving aan om cybercriminaliteit harder aan te pakken. Het land heeft veel met gijzelsoftware te maken. Volgens Dobrindt leidde dat vorig jaar tot ruim 200 miljard euro aan economische schade. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderwerp.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Er was een motie door GroenLinks PvdA ingediend en onder andere de coalitiepartijen CDA en D66 stemden met deze motie in. De derde regeringspartij, de VVD, is tegen het voorstel. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. Wat Heijnen betreft staat de hypotheekrenteaftrek als een huis. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Het lukte PostNL maar om 89,5% van de post op tijd op de deurmat of in de brievenbus te laten belanden. De toezichthouder meent dat mensen die iets versturen ervan uit moeten kunnen gaan dat ze krijgen waarvoor ze betaald hebben. PostNL vindt het besluit onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Het bedrijf vindt de maatregel discriminerend. Enschede wil de overlast die fatbikers veroorzaken laten afnemen. Volgens de gemeente is het in de binnenstad een stuk rustiger geworden. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 3,8% op jaarbasis. In maart was dat nog 0,5% minder. De hogere brandstofprijzen zorgen er vooral voor dat de inflatie wordt opgepompt. De centrale bank in de VS streeft naar een inflatie van 2%. Volgens deskundigen van de Federal Reserve moet de rente worden verhoogd om de stijgende prijzen het hoofd te bieden. Het weer. Vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Morgen wisselvallig, maar bij een zuidwestenwind wel iets warmer met 15 à 16 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbikeverbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbikeverkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Het weer, vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
3: Three Doors Down, The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 6 uur.
6: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
6: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
6: Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. En daarmee staat de discussie in de coalitie erover opnieuw op scherp. Want coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Door een belastingwijziging stijgt de hypotheekrenteaftrek volgend jaar automatisch mee. En vooral huizenbezitters met hogere inkomens profiteren daarvan. Het kabinet zoekt ondertussen naar een oplossing voor mensen die vanaf 2031 hun aftrek helemaal dreigen te verliezen. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. Volgens zijn medestanders is dit juist niet het moment voor een nieuwe leiderschapsstrijd. Zij willen dat de Labour Party zich richt op het terugwinnen van vertrouwen bij kiezers. Toch hebben inmiddels al tientallen partijgenoten gevraagd om Starmers vertrek. Ook meerdere ministers zien hem liever een stap terug doen. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Door het ziekenhuisbezoek is zijn programma op Bonaire en Aruba wat aangepast. Zo miste hij onder meer een ontbijt met het eilandbestuur en een werkbezoek. Bij dat bezoek stond ook een protest van Greenpeace gepland. Het is niet duidelijk waardoor de premier precies is geprikt tijdens het zwemmen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. En dit was het Radio Nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
7: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking. Dit

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden de nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Een speciaal expertpanel brengt eerst advies uit over online bescherming van kinderen. Steeds meer EU-landen willen strengere regels voor minderjarigen op sociale media. Over de exacte leeftijdsgrens is nog discussie, maar 16 jaar wordt vaak genoemd. Er is in Australië inmiddels al een minimumleeftijd van 16 jaar ingevoerd. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het Hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden de nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand, tijdens Oud en Nieuw, kwamen 41 mensen om het leven. Ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bar-eigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13.
2: En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation. 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. En ruim vier maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leone's internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bar-eigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Er zijn twee minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
3: Three Doors Down,
4: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 10 uur.
6: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
6: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
6: Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland eraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. Er zijn twee minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leone's internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
7: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. De mobiele eenheid werd ingezet nadat agenten en brandweerlieden werden bekogeld. Burgemeester Verheijen vaardigde een noodbevel uit vanwege ernstige ordeverstoringen. Eerder vandaag arriveerde de eerste groep asielzoekers bij de tijdelijke opvang in Loosdrecht na vele protesten. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland eraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. En dit was het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

0: tegen. Tik, typ, gooi het in onze mailbox. studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goeienacht.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goeienacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
0: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow, Blink 182, Three Doors Down, The Goo Goo Dolls, and The Fray.
3: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 2 uur.
4: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
4: Goedenacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
4: Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw.